Dat is kort voor horen, dat we er klaar voor een mimrestund met Lionel Wilson. Og hva det vel som tydeligere forteller og synger vakkert om gode gamle minner enn vannmelon-infisert himkok, du? Denne heter Watermelon Moonshine.